came down the plog van Hashrike, grote Hashrike, de en antema en neema airport, zodat er reicht nuschje bleven via, voor dat volk de arbeidje doen hadden. Dort weer en je reicht dat dat volk had zult abwijken, aber dat volk had schien nicht obacht gegeeft doorab. Nu de tweede farge. En dat passiert als de voordig weer met dat gras en vlek op te vreten, dat ik zei, O Herr Gott, verjef, ik prache die.

tedona, fir de farge. Dan dei de Herr Gott mi wort wiese en sei, de Herr Gott roept met vier te streven, en dat dei dat grote deipet verbrennen en deid en poort daarvan vernichten. Gewöhnlich, wenn da viel vier sind in gewisse Städte in ein Land, dann ist dort auch, dass da eine sehr drehe Zeit ist. Und dort ist auch immerhin so gewiss da. Aber was da vernichtet wird, wir in Wirklichkeit vier. Und mir ist so armes, macht das hier sehr klar. Nur die fünfte und sechste Farge. Dann seht ich, oh Herr Gott, bitte, hier ab. Wo soll Jakob am Stunde bleiben, dann er ist mit allein? En dem Herr Gott, die dort ook leid wehen dort. Dort wordt nicht passieren, sagt Gott, de Herr Gott. Dort zien ze dat Gott regen schickt, en de Fisch worden uitgelascht. En waar dat Gott horcht no ames, en wann dort zegt dat Gott dort leid deed, wir dort wehen dort falsch erbeden. Gott wir leeftolig, en wordt dort gerecht nicht derchvieren. Wat schrecklich is, vriend, is dat zonen die dem Herr aufzeigen en zijn Radung nicht annehmen, doen dat jenen Gott, die leeftolig en genedig is en die leef haft? Jo, Gott haft die leef, vriend. En jenen die leef te zinden is een schrecklich ding. Zevende en achte vers. Zo wees hij mij en zei, de Herr Gott stond op een wand die met een loodband gemaakt werd, met een loodband met een bliegewicht en zijn hang. En de Heer God zei te mij, Amos, wat zetst u? En ik zei, een loodband met een bliegewicht. Dan zei de Heer God, tjik, ik wou een loodband met een maak mijn volk Israël stalen. Ik wou aan nicht meer schonen. Zo'n loodband wordt iedermaal van je reed en een schrift. En Jeremia 31, 38 en 39 de vers, lees wie zij, die daar komen, zegt de Heer God, dat de stad wordt gebouwd worden voor de Heer God van de Hananeel Tarm, wat de poort op de aak. En de moordband zal vandoor weer gaan, wat de hompel Gerub, en zal erom gaan naar God. De moordband hier is de loodband. Jedes Mal, wenn die Schrift von einem Loodband redt, so aus Jesaja 28, 17 und Zacharia, der zweite Kapitel, erste zwei Verse, meint dort, dass Gott reden mag zum Rechte. Und dort Daniel Buch sieht Gott sein Prophet zu dem König Belshazzar, die ist gewohr geworden in eine Wichtschule und da ist Mangel gefangen in die. Wann Gott einmal anfängt zu meten, auf dort en lengd oder hecht is, dan is het te weten dat mensen niks zijn wat God zijn moord gevangen, en hij is reed om oordeel spreken. Amos deed niet meer voor dat volk beden, wils hij wist dat je recht nu zeggen weer. Nu de negende vers. En de hoge steden en Isaac zijn steden worden alleen en verloten zennen, en de andere steden en Israël worden wiest zennen, en ik wou opstonden met dat schwert tegen dem Jeroboam zijn huis. Anders gezegd, God zei dat Jeroboam niet wordt vrede hebben en zijn koninkrijk. God heeft een principe en zond. En dat is in Jesaja 48, 22 te vinden, waar hij zegt, daar is geen vrede, zegt de Heer God, tot de Godloze. Daar is hier dan zo'n kleine poort tussen gestalt tussen deze visionen, zo'n beet wordt historisch, een zeer persoonlijke ervaring voor den Amos. Ik had al van dit gereed en de inleiding tot dit boek, en dat past hier ook zeer fijn in deze geschicht. Nu dat zevende kapitel, de tiende en elfde vers. Dan schickt Amasaja, de battlepriester, naar Jeroboam, de Israël koning, en zeid, Amos heeft oproer aangestald tegen die met in dat Israël huis. Dat land kan zijn weer niet alle verdragen. Dan Amos zegt zo, Jeroboam wordt tegen dat schwert aankomen, en Israël zal zekerlijk uit dit land weggenomen worden en gevangenschap. Wanneer we teruggaan naar de negende vers en dat zorgvuldig bekijken, dan worden we

Ja, dat arme saaie, hier leer je dat. En dit is wat dat een van die dingen is, dat zeer schuld is in de gemeente in deze tijd. Voorken wann ik zorgvuldig on je rechten doe, en proef zo einfach als mogelijk te reden, dan wou ik manchmal dag in dat mensen mij niet recht verstonden ha. En saaie dan dat ik wat gezegd ha, dat ik niet gezegd ha. Manchmal es zoont, wil ze mij niet werkelijk verstunden, oder dat zoonen niet vernemen wat ik zie, en manchmal wordt zoont dan ook sogar moutwellens gedone. Amasaya wie de priester voor dat galdnet kolf en door een bettel, en dan kon een weten aan je ver wat van mens hij wordt zanne. Hij wie een ongenomen na priester. Hij zei wat hij tjenig wil hebben dat hij zeggen zal. Immerhan weer hij een uitgeleerde priester, die hoog beriemd weer. Hij zei zo'n dat die mensen je volgen worden, en wat die heren willen. Hij wordt ook immerhan goed zijn en vergenegen te zijn tot mensen. En Amasaya ging naar dem tjenig en zei te hem dat Amas had gezegd dat hij, Jeroboam, wordt aankomen door dat schwert. Aber Amos had niet gezegd dat Jeroboam wordt aankomen door dat schwert. Amos had gezegd dat God jagen dat Jeroboam huis opstonden wordt door dat schwert. En dat meent dat daar wordt krieg zijn. En dat passiert ook. En Israël wordt schließlich weggenomen in gevangenschap. Nu de 12e en 13e vers. Dan zei Amasaya to Amos, Go, du profeet, zei die ver, dat du no Juda jest. En dat du door dien brood eten des, en door du dien profetseer. En kom niemals meer to battle met dien profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heilje steed, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Amasaya tjem no Amos, en deed am beleidje, en zei dat hij een angeleerder weer. Gewoon daar woer de beker zijn, die Amasaya geschreven heeft. Wie haar een boek dat Amos schreef, dat nu al is bewoord worden voor even 2500 jaar. Op het een boek dat Amasaya geschreven heeft, Amasaya zei dat Amos niet weet wie door in de tjenig zine am jagen wat te zeggen. Amasaya weer zo, dat door zullen bloos sanfte schijnen weer gereed worden, niet gerecht. Amasaya zei te Amos dat hij zich van door zal wegbrengen, zei dat hij zal leven naar Juda gaan en door profetseer. Hij deed aan dat zij hem door niet willen gaan, wil ook niet dat heren dat hij te zeggen had, en noemt of hij vergeef dat dat van de Heer gaat zijn worden niet. Amasaya en dat Israël volk neem dat niet aan dat dem Amos zijn predje en profetseer van dem Heer God weer. Ik hoop wie verstonen dat Amos zekerlijk God zijn boter weer. Hij weer gans en koor fähig God zijn boodschap tot dat Israël volk te geven. Meer zo dat dat volk zeer goed wist dat wan Amos reed dat dat God zijn woord to aan weer. Eindelijk wir Amos en manche Gottesmann met God zijn woord. Dat is een besonder verrecht, wann mensche en natuurlijk weten dat er predje God zijn woord predje en ongerechte deed. En jo, dat is zeer wichtig in deze tijd. Nu de 14e en 15e vers. Dan antwoord Amos tot dem Amasaya en zeid, ik wie nicht een profeet, ook nicht een profeet zien zijn, aber ik wie een schoop hoort en deed moelbere vruchtplekken. En de Heer God neem me, als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer God zeed te me, go en doe to mijn volk Israël, profetseer. Amos deed antwoorden en een zeer leeftolje waag, zodat het en te worden weer dat hij een meisje man weer. Hij deed niet willen treden zoals een woord de profetseer deed voor wat hij door Rutje je kon. Hij weer niet fanatisch. Wann een man zo'n toevertrouwen heeft als Amos had, dan kan hij broer God zijn woord uitgeven. Irgendein mens, die preed je wel, zal zeggen zijn dat hij van God beroepen is voor de arbeid. Wann door irgend wat vertwijfel is, dan zal hij niet in de arbeid zijn.
Du hast gesagt worden, dat wann ein Mann irgends ist, was du nicht kann ausprägen, dann soll er nicht prägen. Er kann eben nicht damit stemmen. Willst du die meisten Prägen, können sie es, was du nicht. Was wichtig ist, ist, dass wir ans Mathe sicher sind, dass wir von Gott berufen sind. Hast Gott die berufen? Freund, horch, wann du die sicher bist, dass Gott die zu der Arbeit geruft hat, dann sollst nicht Leute im Stich stehen. Dann geh und du Gott sein Wort flittig, predige in eure Rechte. Der Prophet Amos wird nun eine persönliche Prophetie haben für den Amessiah. Und so als es gesagt wurde, für den Amessiah wird dort sehr strenge Medizin, dort am gegeben wird. Aber dort ist für das nächste Mal. Wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: till ans program Tis Am Hem. Det är Stebrej, Radio Saiha Pajdej av 105.9 FM.
1: Je har ju nu ett program Tis Am Hem. Det gostredna är Alfrisen, am estotne fred ans metadöjan, vad har jag leven gelet haft. Mål funk Alfrisen on från det tema frinsen. Vad kan vi frin merken? Vad kan vi frinsen? En ser vi och frin till onze kinga. Från det och vertalt he vidar durfan.
2: Så, vad då vi onze frin behandle? Man vi mig mål säga onze mig mål spåra det gohan och det zäta då onze enkel kaffe. Vad då vi med onze frin? Man det man emal dat kuffel utan beleid för eilak. Vad då vi vandrar ens för att fråga till för en donor? Vad då vi vandrar en grödda förlust har jag hört? Well, väl var ens i Kenya korrekt så stort behandlet. En vandrar donor, dan var vi en vare att i Kenya de väl dat vad vi vore gläge. Vi är att de ens frind sind. Junge människor, de brukar frind vad en kenna halpa den jag bet värja. Denn ja, was er vielleicht wo er watche daune, Zeitungen, was er seine daune, irgendwas, was er hier von der Welt nie ich hätte, alles so eine Dinge ist dort. In fremde Sauna, was er nennt kämmt, man der ganze Welt rückmüvedeit. Dort sind fremd. Kehr wie an die junge Menschen, so eine fremd seine. Mir fällt nach Bied an, dass ein Jung wie der Schuld so ein großer Tempertantrum schmiedeit. Und ich halte ihm dort rück. En hij wil me nu hier tijd over gouden durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je jemals een kind had je hier met een baby reden, wanneer ik al abgewassen zijn. En dat je veld ons niet zei. Maar ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat kunnen verwoords brengen. We hebben manchmal zo'n puppets, en door die puppets kunnen we dingen zeggen wat we goed kunnen onderzeggen. En zo, manchmal kunnen we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja, en wat we met beledigd zijn, en alles in de stad, kunnen we manchmal een beetje uit een stich gaan, want we met een andere rol spelen. En manchmal kunnen we die ook helpen. We zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, was alles wollen, immer either das Recht oder das Arrecht sein. Und das ist kein Mädelraum dazwischen. Und wir sagen, ihr sollt das tun, ihr sollt nicht das tun. Wir tun alles, was korrekt regieren. So eine Art Eltern sind zu viel. Und das ist nicht immer Arrecht. Wir machen mit einem Mädelsteck von all das. Und manchmal sind wir bloß so eine, was wir wollen ganz Kontrolle haben. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Aber nicht immer. En dan rekken je met het kind wat correct dat doen. En wanneer je met eenmaal hielen doen. En wie we aan het kerk zijn. Dan zeggen we dat is niet om hielen. Zie maar stel. En dan hebben we hoofdstuk die kinderen in onze control section. En manchmal is het recht. Aber ik leef wel best wel haal. Dat we zullen met beobachten. Dat er zijn verschillende wegen van de non-checken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proberen dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed dat volgende en scheide verder in je eend, wat heb je hier? En dat valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afvragen toe aan Kenya, want hij zo'n veler je mocht houden. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afvragen, dat verder alle ons. Wel, wat van zwaard houdt dat van mijn broer? Wel... Jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd, wat er niet recht werd. Dat wist hij dat we niet recht. En zo daarna liep hij wakker en dan ploogde het gewissen. Wat hij God zei door in de nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat ik afprachte en een vrouw te mij dat te goed houden. Zo, dan kan er sloppen. En de nächsten dag is de klas tijdens opkomen. Dan zeg ik tegen de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is aanrecht. En hier is waarin dat aanrecht is. En ek wonder dat jy studente wat dat en jy hoort kere van jy, te my verjewe vir dat, because my dat het leid, en ek praag af. Dit het alle met nek kappen, en hy bedankt ek. Hy sê, hy had al gat gevraagd te aan verjewe. Hy deed dat wein dat tien foto's in biespel wie je waast. En dan, no de klas, komen 5 studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, wie wist dat die wees een wundervolle leraar. Of we hadden niet gewist dat het zo wundervol was. Ken je dan niet geroofd dat je op ons van deze stad terug wat ik leven doen? Dat je in de hecht en leren wordt en welke krachtige stad zijn. Wie zijn meestal zijn neve elderen? Wie zijn beter als onze Kenia? Wie geloven we weten rein alles beter en we doen het meeste druk? Wat een jammer. Dat zijn sommige wat we niet beter weten. En dan mocht we die andere rammen ons sperren, dus wanneer zij met je ring zijn, en niet je dit kennen, niet dat kennen, we doen niet een strofe met onze weer, dat passeert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we antwoorden waar met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in leven hebben. En dan wel we een wijze, bewijs wie zijn. En dan wel we een dan met nou, en predien, den amar rood geven. Mijn zeende, wie zaas in de 15, en dan bracht hij mij maar een smak op poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat wie een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstel zette daar. En die had brillen aan. En boven wie een proveerde, dat zeide, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik aan ons, heb je wel wat bijzonder te met zijn? Wel, hij dacht pas meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kennen krijgen van mij. En meestal dan wilde ze niet gereed om de wijsheid nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me proberen met te beïlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje... Alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn een beetje klaar te maken. Maar de kinderen feilen, beste feilen gaan, dan zeggen, oh nee, dat moet niet zo slim zijn. Maar de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen. Dan heb ik even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die 20 jaar met de ziekbrak in jouw wasje, en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feilen, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zum Kind in de Uhr checken, zum seine Wörter zu reicht wie. Ich wollte mir etwas vertalen. Wir haben Freunde, und er zwei Jungs, wie der kragste Autos, als der älteste zwei Kenia. Und nu wie der älteste Jungs, so ein halb Jahr alt, vielleicht 12. Und er hat wie alleine in den Schlupfstoff. Und mit einmal eine Nacht, dann sitzt er dort wort in der Ark, und er hat noch niemals er gesehen. Hij geduldt zich. Jenke dan is in de maan een paar per sloopstoel. En zei, wonder, wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zei hij in voor dat. Die was een grote jong, nu maar 3. En wanneer hij geduldt is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat, over 3 nacht later. Dan kwam de ware naar de eldere sloopstoel. En dan zei de maan met de papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met aan top naar de stoof. Gewoon als de top naar de stoof. En dan zit de jong door, er zit de voren door, en de ark door speelt met zijn vriend in de arkram. En dan zegt de voren, wat zei hij wees, neemt de jong die de hand en zegt, want dat passeerde dat, we hebben ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht, dat denk voetschatje, dat hij niemals van wat terugkomt. Dat is dat, op Ludus, zodat hij het hier kan. En dan is er de ogen opmogen en dan weer dat denk waar. En dat komt niemals van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand als een kind je leren, dat zijn er dingen dat niet bloos om te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn die meestal zo'n eldere wat dat Mo krijg wel een met een psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar een 100 vragen, wat zijn bij trubbelig loten. Ons Elwer, die had een vriend, wat een jonge jenje via. En de vriend die zei tot Elroy, ik woon me maar meest niet in ongas des te komen. Zijn mama dat wie is een psychologist. Zodat wat mensen erbrengen, weet wel no denken, uitgroven en nen poekse, wat emma. Emma wil uitvinden, wat is er eigenlijk weer? En dan zegt hij bloos te Elroy, ik ben emma ver in mijn mama zetten. Zij zegt, een is die des, ik een andere. En dan kijkt ze me zo aan, zegt ze, Patrick, bist u oké? Hast een goede dag? Is er wat wat hij schwoos? En hij zegt, hij had ze, je niet te kunnen. Ze zegt, op je vrede hart, heb je dat van des. Ze zegt, hij moet gewoon een homework doen, een schoolarbeid doen. Hij zegt, wie had het slecht, dat ik bloos 5 minuten kan bij ongas des zetten. En dan heb ik nog gehad. En dan zegt Elroy te arm. Heb ik vrijheid te mijn papa ervan te reden? Zodat ik kan te dienen elder van reden? Oh, dan worden ze me best een dollar in vrouw. No. Ik leef wel te worden. Je hebt me best vrijheid, dan word ik papa dat zei. So dan zegt Elroy me dat. En dan krolt weer de leadhand te Faspa. En dan leef ik met ze reden. En dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud, 16 jaar oud, manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en voor dat hoort ze ja. Ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, weich wasche, en zeg je, ja, voor Utrecht, heb je in de school over toen? Zeg je voor dat was voor het jaar, dat er hier ongas. Weet je te wat de dat deed? En die heeft school over. No, zeg ik. Nog ervan. Sure, half hij met de arbeid. Op dat kan ik ook loter doen. Hij deed het doorheen dat zijn mama aan reingangs uitvragen deed en wel een meest krank reden. Want zij dachten voor opheren. En wordt wel moedig voor dingen reden wat er in leven passeerde en vertellen wat aardje gewoon had. En wat hem jongen bij dag leidt, dat eenmaal kunnen ze in je dankje terugbladeren. Dan wordt het vlecht beter schaffen. Dan wordt de jongen vlecht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden, zal bloos maar aanenderen dingen. Nicht am beschuldigt, hey, auf ihn, was ihr sagt, to answer Elroy. Und dann, about einen Monat later, dann sagte Patrick to Elroy, Dankeschön, das schafft doch ganz anders bei uns. Manchmal hat das bloß in einer Bett Trach haben, zu so einer Dinge stehen. Well, ich glaube, ich soll ein Krach da, Pause machen, und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Wer wird beten? Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast, Kinder gegeben. Ik dank die dat u haast de Kenia elderen geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u dien zijn geschikt haast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons geen ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' noemen.

Als John Kachemaier met zijn vroegtreden naar Amerika ging, dan konden ze dit huis gans getroost en een hein van Katalin met zijn vrouw Anna opgeven. Die overnomen dan dat huis, die waren dan al zo wit dat ze dat huis konden weer leiden. En dat huis wordt wat een vandaagse dag geleid van Katalin en zijn vrouw. En ze zijn er laat ik ons alle andere mensen leefgeven en dat woorden wie waren alle geloofd. Vielleicht haben sie doch zwischen insofern, Tonja es uns gut, weil der Eltern uns bestraft haben, oder weil ihnen es wieder anstrengend wird. Lass uns alle weiter, aber Gott, da läuft uns alle.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Et godoy ban gotin wut! Ho, ho, ho!
2: Welkom to ons Bibelstudienprogramm. Nam dine Bibel en fing emel salz eet, wa gout de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ons leren, dat is niet ik, maar Christus in mij.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passen je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 269. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u dat programma nummer 269.

Nas je meja, als schoof met volle macht. Dat radio CH PD, dat hoort je iedere dag. We gaan je zonder zaken, der je schicht ook, der je leid. Brengt ons nu de Gottes leven, de bridges wat tot heid.

Ganzen koa feig gat sine Botschaft, to dat Israel falsch te jewe. Mia so dat falsch sehr gut wist, dat wann Amos re, dat gat sin wurt, to an wir. Endlich, wir Amos en machtja Gottesmann mit gat sin wurt. Dat is en besonderet verreicht, wann Menschen en ne Tjoik weten, dat predje gat sin wurt predje en ongerechte deed. En jo, dat is zeer wichtig in deze tijd. Nu de 14e en 15e vers. Dan antwoord Amos tot dem Amasaja en zeed, ik wien nicht een profeet, ook nicht een profeet zien zijn, aber ik wien een schoophoord en deed moeberen vruchtplekken. En de Heer gaat neem me als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer gaat zeed te me, go en doe to mijn volk Israël profetseien. Amos deed antwoorden en een zeer leeftolje waag, zodat het en te worden weer dat hij een meisje man weer. Hij deed niet willen treden zoals een woord de profetseer deed voor wat hij door Rutje je kon. Hij weer niet fanatisch. Wanneer een man zo'n toevertrouwen heeft als Amos had, dan kon hij broer God zijn woord uitgeven. Irgendein mens, die preed je wel, zal zeggen zijn dat hij van God beroepen is voor de arbeid. Wann da irgend wat vertwiebel is, dan zal hij nicht in de arbeid zijn. Du is gezegd worden, dat wann een man irgend zest wat doen kan als predje, dan zal hij nicht predje. Er kan even nicht damit stemmen. Wils de meeste predjes kunnen zest wat doen. Wat wichtig is dat wie ans matte zeggen zijn, dat wie van God beroepen zijn. Hafst God die beroepen? Vriend, Harry, wann du die Sache bist, dat Gott die zu de Arbeit geroopt haft, dann sollst nicht Leute im Stich stonen. Dann go, und du Gott sein Wort flittig, predje in eure Rechte. De Prophet Amos wird nu ein persönlicher Prophetie ha für dem Amasaja. Und so als es gesagt wurde, für dem Amasaja wird dat sehr strenge Medizin, dat am gegeeft wird. Aber dat is für dat nächste Mal. Wat dan gaat het zeggen, mijn vriend?

0: till ans program Tis am Hem. Det är Stebrej, Radio Sajha på dig av 105.9 FM.
1: Je har ju nu ett program Tis am Hem. De gostredna är Alfriesen, am estotne fred ans metadoyen, vad har jag leven gelet haft. Fe mo funk Alfriesen on von der Thema Frinsen. Wo kä vi frin merken? Wo kä vi frin sen? En se vi ook frin te onze kinga. Von der auf vertalt he wieder durfan.
2: So, wo do vi onze frin behandle? Wann vi ma imo zaya onze ma imo spoudet et wohan und eis atter do onze reke kaffe. Wat do vi met onze frin? Wann der man imo dat... Kuffel utan beläd för ögläck. Vad då var det ens fått frågat till för en döna? Vad då var det en gröda förlust har jag hört? Well, väl var ens i Kenya korrekt så stort behandlat. En vandrat döna, den var vi envara att det Kenya det väl dat vad vi var det gläka. Vi är att det ens i frind sent. Junga människor, de brukar frind vad en känna halpa den jag bet värja. Denn ja, was er vielleicht wo er watche daune, sätung, was er seine daune, irgendwas, was er hier von der Welt nie ich hätte, alles in der Dinge stort. In fremde Sona, was er nennt kämmt, wenn der ganze Welt rückmüvedeit. Dort sind fremd. Kär wie an die junge Menschen, so eine fremd seine. Mir fällt nach Bidan, als ein Jung wie der Schuld, so ein großer Tempertantrum schmiedet ein. Und ich halb ihm dort rück. En hij wil me nu hier tijd over gouden durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je jemals een kind had je hier met zijn baby reden wanneer ik al abgewassen zijn. En dat je veld ons niet zei. Of ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat verder verwaarts brengen. We have manchmal so eine Puppets, and durch die Puppets, tja, wie den ja sahen, wird wie gut keine andere sahen. And so, manchmal tja, wie mit negativ den ja, oder Feilungen, so ist euer, und wenn wir mit beleidigt sind, und alles in Stort, tja, wie manchmal ein Bett in den Stich gehen, wenn wir mit eine andere Rolle spielen. Und manchmal tja, wir dir auch helfen. Wir sind verschiedene Rollen, was Ältere können spielen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, was alles wollen, immer either das Recht oder das Arrecht sein. Und das ist kein Mädelraum dazwischen. Und wir sagen, die sollen das tun, die sollen nicht dort tun. Wir tun alles, was korrekt regieren. So eine Art Älter sind zu viel. Und das ist nicht immer Arrecht. Wir müssen mit einem Mädelsteck von all das. Und manchmal sind wir bloß so eine, was wir wollen ganz Kontrolle haben. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Aber nicht immer. En dan rekken je met het kind wat correct dat doen. En wanneer je eenmaal hielen doen en wieder woe in het kerk zijn, dan zeggen we dat is niet om hielen, zie maar stel. En dan hebben we hoofdstuk die kinderen in onze control section. En manchmal is het recht. Aber ik leef, ik wil best wel halen, die zullen met beobachten dat er zijn verschillende wegen van de non-checken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proeven dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed het volgende en scheide verder in je eend, wat heb je hier? En het valt me dat zo bij dat mijn papa, die je terughoudig afvraagt toe aan Kenya, want hij zo'n fehler gemaakt hadden. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afvraagt, het verder alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel... Jaren later, dat hij in Flint Flan, nu al in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat je zegt, wat er niet recht weer. Dat wist hij dat weer niet recht. En zo daarna liet hij wakker en dan ploogde het gewissen. Wat hij God zei door in de nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat ik afpraagde en hij vroegde mij dat te gaan holen. So, dann kann er schluppen. Und den nächsten Tag ist der Klaus tätig abkommen. Dann sagt er zu der Klaus, jetzt sehe ich dit und dit und dit. Und das ist auch recht. Und hier ist, wo ihn das auch recht ist. En ek wonder dat jy studente wat dat en jy hoort kere van jy, te my vergewe vir dat, because my dat het leid, en ek praag af. Dit het alle met nek kappen, en hy bedankt ek. Hy sê, hy had al gat gevraagd te aan vergewe. Hy deed dat wein dat tien foto's in biespel weer je waast. En dan, no de klas, komen 5 studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, die wist dat die wees een wundervolle leraar. Maar wie hadden niet gewist dat het zo wundervol wees. Ken je dan niet geroofd dat je op ons van deze stad terug wat ik leven dan? Dat je in de hecht en leren wordt en welke krachtse stad zijn. Wie zijn manchmal zeer neven elderen? Wie zijn beter als onze Kenia? Wie geloven we weten rein alles beter? En wie doen het meest die druk? Wat een jammer. Dat zijn something wat we niet beter weten. En dan mocht we die andere rammen ons sperren, zoals we zijn met je ring zijn, en niet je dit kennen, niet dat kennen, we doen niet een strofe met onze weer. Dat passeert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we eind worden waar met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in leven haar. En dan wel wie eind wiezen, bewijs wie zijn. En dan wel wie eind dan met nu een predien, den allemaal rood geven. Mijn zin die, wie zaas in 15 en dan bracht hij mij maar een schmakke poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat die een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstil zette die. En die had brillen aan. En boven wie hem probeerde, dat zei de, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik hem, was hij wel wat bijzondere te met zijn? Wel, hij dacht was meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs, dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kennen krijgen van mij. En meestal dan weer zijn ik gereed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me nog proberen met te beïlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje... Alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn we klaar te maken. Maar de kinderen feilen, best een feiling gaan, dan zeggen, oh nee, dat wordt niet zo slim zijn. Maar de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen. Oh, dan heb ik even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die 20 jaar met de ziekbrak in jouw wasje, en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feiling, we gaan niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zum Kind in die Uhr checken, zum Seine Wörter zu reicht wir. Ich weiß nicht, was vertalen. Wir haben Freunde, und es ist zwei Jungs, wir sind die krankste Eltern, als die älteste zwei Kinder. Und nun wird die älteste Jungs so ein halb Jahr alt, vielleicht 12. Und die hat wir alleine in den Schlupfstuhl. Und mit einmal eine Nacht, dann sitzt er dort wort in der Ark, und er hat noch niemals er gesehen. Hij geduld zich. Jenke dan is in de maan een paar per sloopstoel. En ze wonder wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag je een foto. Die was een grote jongen, nu ga maar 3. En van die geduld is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat, over 3 nacht later. Dan kwam de ware naar de eldere sloopstoel. En dan zag de maan met de papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem tot naar de stoof. Gewoon als het tot naar de stoof. En dan zit de jong door, er zit de voren door, en de ark door speelt met zijn vriend in de ark ram. En dan zegt de voren, wat zei hij wees, neemt de jong die de hand en zegt, want dat passeerde dat, we hebben ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht, dat denk voet zetje, dat hij niemals van wat terugkomt. Dat is het dat, op Ludus, zodat hij het hier kan. En dan is er de uur geopmogen en dan weer dat denk waag. En dat komt niemals van het trein. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand als een kind je leren, dat zijn er dingen dat niet bloos om te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn we meestal zo'n eldere wat dat Mo krijg wel met tussen psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar een 100 vragen, wat zijn bij trubbelig loten. Ons already had een vriend, wat een jonge jenje via. En de vriend is eenmaal te Elroy. Ik woon hem eigenlijk meest niet in ongas des te komen. Zijn mama dat wie is een psychologist. Zodat wat mensen er brengen met wel no denken en uitgroven en nen poekse of wat emma. Emma wil uitvinden wat er zorg via. En dan zegt hij bloos te Elroy. Ik ben allemaal ver in mijn mama zetten. Zij zegt een ene zie des ik een andere. En dan kijkt ze me zo aan en zegt ze, Patrick, bist u oké? Hast een goede dag? Is er wat wat hij schwoos? En hij zegt, hij had ze, je niet te kunnen. Ze zegt, al op je vrede houden, weet ik van dat. Ze zegt, hij moest gewoon een homework doen, een schoolarbeid doen. Hij zegt, wie had het slecht, dat ik plus 5 minuten kan bij ons daar zetten. En dan heb ik nu ook gehad. En dan zegt Elroy te arm. Ha ik vrije te mijn papa ervan te reden? Zodat ik kan te dienen elder van te reden? Oh, dan was ik me best een dollar uit de vrouw. No. Ik leef wel te worden. Je hebt me best vrije, dan werd ik papa dat zei. So dan zei Elroy me dat. En dan krolde ik de liedhand te Faspa. En dan leef ik met ze reden. En dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar zou 16 jaar zou manchmal vertrouwen. Ik vroeg, en de voordat hoort ze, ja. Ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, wegwassen, en zeg je, ja, voor Utrecht, heb je in de school over toen? Zeg de voordat was voor het jaren, dat de jonge ongas. Weet je te wat de dat deed? En de heeft school over. No, zeg ik. Nog ervan. Sure, heb ik met de arbeid. Op dat kan ik het loter doen. Hij deed het doorheen, dat zijn mama aan rein ganz uitvragen deed, en wel een meest krank reden. Want zij dachten voor opheren. En wordt wel moedig voor dingen reden wat er in leven passiert, en vertellen wat aardig je gewoon had. En wat hem jongen bij het dag leidt, dat eenmaal kunnen ze in je dankje terugbladeren. Dan wordt het vielleicht beter schaffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden, zal bloß mal amenderen dingen. Nicht am beschuldigt, hey, auf ihn, was du sagst, to ans Elroy. Und dann, about einen Monat later, dann sagte Patrick to Elroy, Dankeschön, das schafft doch ganz anders bei uns. Manchmal muss ich uns bloß noch ein bisschen Trach haben, zu so einer Dinge zu tun. Well, ich glaube, ich soll eine Krach da, Pause machen, und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Wer wird beten? Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast, Kenia gegeben. Ik dank die dat du hast de Kenia elderen gegeven. Maar ik dank die nog boven alles dat du dien zin geschikt hast om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat du ons de kost vergeven, dat du ons kost kracht geven om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' noemen.

Katalin vosta op, bot sin 18. bursdag, en egentlich vede en husblus for 10. Oba de mon de John de sagtet, wo soll Katalin han? Hose tam, wann du west, kost du hier blive en hier oebe de halpe. O jo, dat wol hoi jieren. So bleif Katalin do. Hoi kun de ne schöl gune, hoi kun endlich de klose ola no hole, wat hoi hod verpost in de tiet, as hoi apagosje leeft hod. En hoi wort, zelfs nog hier in Predia.

Als John Kachemeyer met zijn vroegtreden naar Amerika jente, dan konden ze dit huis gans getroost en de hein van Kathleen met zijn vrouw Anna opgeven. Die overnomen dan dat huis, die waren dan al zo wit dat ze dat huis konden wederleiden. En dat huis wordt van vandaag zijn dag geleid van Kathleen en zijn vrouw. En ze zijn er ik ons alle andere mensen leufgeven en dat woorden wie waren alle geleufd. Vielleicht hemmt sie doch zwischen insofern, Tonja ist uns gut, weil der Eltern uns bestraft haben, oder weil uns wieder anstrengend wird. Lass uns alle weiter, aber Gott, da läuft uns alle.

me, wil ek bede kon, doordat ek die tjane leren kon. Amen. Becky kreeg ihre antwoord van God. Emma war da, bed sei te God, en God weiß wie ze bede kon. En so liet het kleine Mäxje van vorige jaar God tjane, wenn ze zocht, no antwoorden.

0: Mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschikt. De nummer voor dit programma is 269. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 269.